0: Nee, kan wat ik hier.
1: Wat ik hier, we're gonna be clear with a sign refusal.